0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
1: En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
0: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: NZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor.
1: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
0: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

disco. It ain't no country club either.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Girl power. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzonder

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andries Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.